0: Gedrakken zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: brakken, zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar

0: strakken, zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Geert Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hit.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Kom binnen!
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.

Oh, een album dat ik helemaal grijs heb gedraaid in 2010. Lady Antebellum. En daar bleef het daarna heel erg stil rondom. Maar dit was prachtig. Need You Now. En dit is uit 2000, nog een paar jaar eerder. Ofwel 26 jaar oud. Het was de kennismaking met Anastasia. Dit is Not That Kind van het gelijknamige album Not That Kind. Waarin ook, of waarop ook I'm Out of Love stond. Maar dit was de tweede single en die deed het ook zo goed.

Het is een kopie van Waka Waka en hij heet Zoo van Shakira. En daarvoor Not That Kind van Anastasia uit 2000 rond. Twee jaar later kwam deze uit, Hands Clean van Alanis Morissette. Die gaat over het misbruik dat zij heeft ervaren in haar jongere jaren. En het klinkt als een best wel vrolijk liedje, maar als je gaat luisteren naar de tekst, dan valt dat kwartje wel even. Heel goed, Alanis Morissette, Hands Clean.

Dus dan krijgt zo'n liedje toch ineens een hele andere lading als je luistert naar de tekst. Alanis Morissette en Hands Clean. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij non-stop. En breuzelvrij met daarin onder andere Stereophonics, Lady Gaga en Mike Posner. Maar eerst even lekker wat disco-disco van Donna Summer en Hot Stuff. Mocht je op de hoogte willen blijven van al het nieuws hier in onze eigen fijne regio, schrijf je dan even in voor de nieuwsbrief. Dat kan via rtvparkstad.nl. En dan blijf je lekker op de hoogte. Mijn collega's zorgen ervoor dat het nieuws het snelste bij je komt via die nieuwsbrief. Pik je toch maar even mee.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: schommeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. RTV Parkstad.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Maandagmiddag vertrekken de laatste twee vluchten die passagiers van het cruiseschip Hondius gaan repatriëren. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. En de Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. En dan nog het weer. Vannacht in het zuidoosten wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en net boven 0 in het noorden. Morgen zon, veel wolken en kans op een bui. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Wakker worden met Stars van Simply Red. En ze maakten een einde aan 20 minuten hits op een rij... waarin je ook nog Mike Posner hoorde met Took a Pill in Ibiza. Freddie Mercury met Living on My Own. De Stereophonics hoorde je met Have a Nice Day, dat wens ik jou ook. En Lady Gaga trapte de 20 minuten hits op een rij af met The Dead Dance. En dit zijn de Superman Lovers uit 2007. En het catchy Starlight met die bijzondere clip.

0: Hij kwam uit in 2007. Ja, toen waren er nog wel wat discotheken. Ik kan me deze herinneren uit Starfish. Och, man. Dat was zo'n leuke tijd toen. We gaan even veel verder terug in de tijd. 1987. Ja, dat is dan toch alweer een jaartje of 20 eerder. En daarmee sluit ik dan ook af. Sly Fox en Let's Go All The Way. Ik ben er morgen weer met een nieuwe...
1: Kim Stadel.
0: Ik zeg, maak er een hele fijne dag van en hou je radio aan. Want mijn collega's maken je dag nog een hoop leuker... met fijne muziek en gezelligheid hier op jouw fijne RTW Parkstad. Heel graag tot morgen en have a nice day. Bye bye.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
6: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Distributiecentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Bij taxicentrale

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolven Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: Mensen die zijn geboren in Zuid-Limburg worden minder vaak 100 jaar dan elders in Nederland. Dat blijkt uit historische cijfers van het CBS, dat geboortedata en sterfte sinds 1812 onderzocht. Van alle Zuid-Limburgers die tussen 1812 en 1923 ter wereld kwamen, bereikten ongeveer 155 mensen de leeftijd van 100 jaar. Dat is het laagste aantal van het land. Volgens onderzoekers spelen naast erfelijke factoren vooral leefomstandigheden in de jeugd een grote rol. Ook waar iemand op latere leeftijd woont beïnvloedt de levensduur. Sociale contacten, gezonde leefstijl, beweging en mentale gezondheid zijn bepalend. Gezonde en welvarende mensen verhuizen bovendien vaker naar economische sterke regio's, wat hun kansen vergroot. Nederland telde begin dit jaar 2551 100-plussers, waarvan 82% vrouw is. Het verschil tussen mannen en vrouwen is vooral gegroeid doordat mannen tussen 1950 en 1970 veel vaker rookten. In Voerdaal werd gisteravond een voertuigbrand gemeld. De brandweer rukte rond 9 uur uit na een alarmering aan de rand van het dorp. De auto stond bij aankomst van de brandweer al in brand, maar het vuur was snel onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Genoud is momenteel de tentoonstelling Limburgs Palet te zien op twee locaties. Galerie Marx en Marx en de Hubertusmarkt. De expositie toont werk van meer dan 40 Limburgse kunstenaars die zijn geboren voor 1930. Onder hen bekende namen als Charles Eyck, Henry Jonas, Eugène Lodi en Joep Nicolas. De historische archieven van de gemeente Landgraaf zijn vanaf deze week officieel ondergebracht bij het Historisch Centrum Limburg in Heerlen. Het gaat om alle stukken van voor het jaar 2000. Die zijn weer in te zien, zowel in de studiezaal als via de website van het HCL. De archieven vanaf 2000 blijven bij de gemeente Landgraaf zelf. Inwoners die informatie nodig hebben, kunnen die opvragen via het contactformulier, de pagina Omgevingsvergunning of via een WOO-verzoek. Dan nog het weer. In Parkstad wordt het een warm en vriendelijk weekend. Vandaag en morgen zien we een mix van zon en stapelwolken met temperaturen die oplopen richting 24 graden. Het blijft overwegend droog en er staat weinig wind. Morgenavond kan het gaan onweren.
6: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Jawel, de zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
5: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Uur.
9: Dit is Francis.

0: Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien. Dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
6: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
7: Mensen die zijn geboren in Zuid-Limburg worden minder vaak 100 jaar dan elders in Nederland. Dat blijkt uit historische cijfers van het CBS, dat geboortedata en sterfte sinds 1812 onderzocht. Van alle Zuid-Limburgers die tussen 1812 en 1923 ter wereld kwamen, bereikten ongeveer 155 mensen de leeftijd van 100 jaar. Dat is het laagste aantal van het land. Volgens onderzoekers spelen naast erfelijke factoren vooral leefomstandigheden in de jeugd een grote rol. Ook waar iemand op latere leeftijd woont. Beïnvloedt de levensduur. Sociale contacten, gezonde leefstijl, beweging en mentale gezondheid zijn bepalend. Gezonde en welvarende mensen verhuizen bovendien vaker naar economische sterke regio's, wat hun kansen vergroot. Nederland stelde begin dit jaar 2551 100-plussers, waarvan 82% vrouw is. Het verschil tussen mannen en vrouwen is vooral gegroeid doordat mannen tussen 1950 en 1970 veel vaker rookten. In Voerdaal werd gisteravond een voertuigbrand gemeld. De brandweer rukte rond 9 uur uit na een alarmering aan de rand van het dorp. De auto stond bij aankomst van de brandweer al in brand, maar het vuur was snel onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Genoud is momenteel de tentoonstelling Limburgs Palet te zien op twee locaties. Galerie Marx en Marx en de Hubertusmarkt. De expositie toont werk van meer dan 40 Limburgse kunstenaars. Die zijn geboren voor 1930. Onder hen bekende namen als Charles Eyck, Henri Jonas, Eugène Lodi en Joep Nicolas. De historische archieven van de gemeente Landgraaf zijn vanaf deze week officieel ondergebracht bij het Historisch Centrum Limburg in Heerlen. Het gaat om alle stukken van voor het jaar 2000. Die zijn weer in te zien, zowel in de studiezaal als via de website van het HCL. De archieven vanaf 2000 blijven bij de gemeente Landgraaf zelf. Inwoners die informatie nodig hebben, kunnen die opvragen via het contactformulier, de pagina Omgevingsvergunning of via een WOO-verzoek. Dan nog het weer. In Parkstad wordt het een warm en vriendelijk weekend. Vandaag en morgen zien we een mix van zon en stapelwolken met temperaturen die oplopen richting 24 graden. Het blijft overwegend droog en er staat weinig wind. Morgenavond kan het gaan onweren.
6: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: 40 minuten hits op een rij, hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
1: Parkstad.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
4: Yeah.

0: brakken, zet de tijd op 10 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Kom binnen!
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
6: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: www.mondomarketing.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: Mensen die zijn geboren in Zuid-Limburg worden minder vaak 100 jaar dan elders in Nederland. Dat blijkt uit historische cijfers van het CBS, dat geboortedata en sterfte sinds 1812 onderzocht. Van alle Zuid-Limburgers die tussen 1812 en 1923 ter wereld kwamen, bereikten ongeveer 155 mensen de leeftijd van 100 jaar. Dat is het laagste aantal van het land. Volgens onderzoekers spelen naast erfelijke factoren vooral leefomstandigheden in de jeugd een grote rol. Ook waar iemand op latere leeftijd woont. Beïnvloedt de levensduur. Sociale contacten, gezonde leefstijl, beweging en mentale gezondheid zijn bepalend. Gezonde en welvarende mensen verhuizen bovendien vaker naar economische sterke regio's, wat hun kansen vergroot. Nederland telde begin dit jaar 2551 100-plussers, waarvan 82% vrouw is. Het verschil tussen mannen en vrouwen is vooral gegroeid doordat mannen tussen 1950 en 1970 veel vaker rookten. In Voerdaal werd gisteravond een voertuigbrand gemeld. De brandweer rukte rond 9 uur uit na een alarmering aan de rand van het dorp. De auto stond bij aankomst van de brandweer al in brand, maar het vuur was snel onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Genoud is momenteel de tentoonstelling Limburgs Palet te zien op twee locaties. Galerie Marx en Marx en de Hubertusmarkt. De expositie toont werk van meer dan 40 Limburgse kunstenaars. Die zijn geboren voor 1930. Onder hen bekende namen als Charles Eyck, Henri Jonas, Eugène Lodi en Joep Nicolas. De historische archieven van de gemeente Landgraaf zijn vanaf deze week officieel ondergebracht bij het Historisch Centrum Limburg in Heerlen. Het gaat om alle stukken van voor het jaar 2000. Die zijn weer in te zien, zowel in de studiezaal als via de website van het HCL. De archieven vanaf 2000 blijven bij de gemeente Landgraaf zelf. Inwoners die informatie nodig hebben, kunnen die opvragen via het contactformulier, de pagina Omgevingsvergunning of via een WOO-verzoek. Dan nog het weer. In Parkstad wordt het een warm en vriendelijk weekend. Vandaag en morgen zien we een mix van zon en stapelwolken met temperaturen die oplopen richting 24 graden. Het blijft overwegend droog en er staat weinig wind. Morgenavond kan het gaan onweren.
3: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Doeselen. Mijn meubelzaak.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wusselen.

0: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.

0: half uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

0: jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor.
2: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors.
3: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
9: Mensen die zijn geboren in Zuid-Limburg worden minder vaak 100 jaar dan elders in Nederland. Dat blijkt uit historische cijfers van het CBS, dat geboortedata en sterfte sinds 1812 onderzocht. Van alle Zuid-Limburgers die tussen 1812 en 1923 ter wereld kwamen, bereikten ongeveer 155 mensen de leeftijd van 100 jaar. Dat is het laagste aantal van het land. Volgens onderzoekers spelen naast erfelijke factoren vooral leefomstandigheden in de jeugd een grote rol. Ook waar iemand op latere leeftijd woont beïnvloedt de levensduur. Sociale contacten, gezonde leefstijl, beweging en mentale gezondheid zijn bepalend. Gezonde en welvarende mensen verhuizen bovendien vaker naar economische sterke regio's, wat hun kansen vergroot. Nederland telde begin dit jaar 2551 100-plussers, waarvan 82% vrouw is. Het verschil tussen mannen en vrouwen is vooral gegroeid doordat mannen tussen 1950 en 1970 veel vaker rookten. In Voerdaal werd gisteravond een voertuigbrand gemeld. De brandweer rukte rond 9 uur uit na een alarmering aan de rand van het dorp. De auto stond bij aankomst van de brandweer al in brand, maar het vuur was snel onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Genoud is momenteel de tentoonstelling Limburgs Palet te zien op twee locaties. Galerie Marx en Marx en de Hubertusmarkt. De expositie toont werk van meer dan 40 Limburgse kunstenaars. Die zijn geboren voor 1930. Onder hen bekende namen als Charles Eyck, Henri Jonas, Eugène Lodi en Joep Nicolas. De historische archieven van de gemeente Landgraaf zijn vanaf deze week officieel ondergebracht bij het Historisch Centrum Limburg in Heerlen. Het gaat om alle stukken van voor het jaar 2000. Die zijn weer in te zien, zowel in de studiezaal als via de website van het HCL. De archieven vanaf 2000 blijven bij de gemeente Landgraaf zelf. Inwoners die informatie nodig hebben, kunnen die opvragen via het contactformulier, de pagina Omgevingsvergunning of via een WOO-verzoek. Dan nog het weer. In Parkstad wordt het een warm en vriendelijk weekend. Vandaag en morgen zien we een mix van zon en stapelwolken met temperaturen die oplopen richting 24 graden. Het blijft overwegend droog en er staat weinig wind. Morgenavond kan het gaan onweren.
8: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 12.

0: TV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan...

0: tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
1: Krammeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: Mensen die zijn geboren in Zuid-Limburg worden minder vaak 100 jaar dan elders in Nederland. Dat blijkt uit historische cijfers van het CBS, dat geboortedata en sterfte sinds 1812 onderzocht. Van alle Zuid-Limburgers die tussen 1812 en 1923 ter wereld kwamen, bereikten ongeveer 155 mensen de leeftijd van 100 jaar. Dat is het laagste aantal van het land. Volgens onderzoekers spelen naast erfelijke factoren vooral leefomstandigheden in de jeugd een grote rol. Ook waar iemand op latere leeftijd woont beïnvloedt de levensduur. Sociale contacten, gezonde leefstijl, beweging en mentale gezondheid zijn bepalend. Gezonde en welvarende mensen verhuizen bovendien vaker naar economische sterke regio's, wat hun kansen vergroot. Nederland telde begin dit jaar 2551 100-plussers, waarvan 82% vrouw is. Het verschil tussen mannen en vrouwen is vooral gegroeid doordat mannen tussen 1950 en 1970 veel vaker rookten. In Voerdaal werd gisteravond een voertuigbrand gemeld. De brandweer rukte rond 9 uur uit na een alarmering aan de rand van het dorp. De auto stond bij aankomst van de brandweer al in brand, maar het vuur was snel onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Genoud is momenteel de tentoonstelling Limburgs Palet te zien op twee locaties. Galerie Marx en Marx en de Hubertusmarkt. De expositie toont werk van meer dan 40 Limburgse kunstenaars die zijn geboren voor 1930. Onder hen bekende namen als Charles Eyck, Henry Jonas, Eugène Lodi en Joep Nicolas. De historische archieven van de gemeente Landgraaf zijn vanaf deze week officieel ondergebracht bij het Historisch Centrum Limburg in Heerlen. Het gaat om alle stukken van voor het jaar 2000. Die zijn weer in te zien, zowel in de studiezaal als via de website van het HCL. De archieven vanaf 2000 blijven bij de gemeente Landgraaf zelf. Inwoners die informatie nodig hebben, kunnen die opvragen via het contactformulier, de pagina Omgevingsvergunning of via een WOO-verzoek. Dan nog het weer. In Parkstad wordt het een warm en vriendelijk weekend. Vandaag en morgen zien we een mix van zon en stapelwolken met temperaturen die oplopen richting 24 graden. Het blijft overwegend droog en er staat weinig wind. Morgenavond kan het gaan onweren.
4: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en preu.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken.

0: Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft er niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
10: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pureblanche.nl. Vang mooie dromen op Pureblanche.nl.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
2: Mensen die zijn geboren in Zuid-Limburg worden minder vaak 100 jaar dan elders in Nederland. Dat blijkt uit historische cijfers van het CBS, dat geboortedata en sterfte sinds 1812 onderzocht. Van alle Zuid-Limburgers die tussen 1812 en 1923 ter wereld kwamen, bereikten ongeveer 155 mensen de leeftijd van 100 jaar. Dat is het laagste aantal van het land. Volgens onderzoekers spelen naast erfelijke factoren vooral leefomstandigheden in de jeugd een grote rol. Ook waar iemand op latere leeftijd woont beïnvloedt de levensduur. Sociale contacten, gezonde leefstijl, beweging en mentale gezondheid zijn bepalend. Gezonde en welvarende mensen verhuizen bovendien vaker naar economische sterke regio's, wat hun kansen vergroot. Nederland stelde begin dit jaar 2551 100-plussers, waarvan 82% vrouw is. Het verschil tussen mannen en vrouwen is vooral gegroeid doordat mannen tussen 1950 en 1970 veel vaker rookten. In Voerdaal werd gisteravond een voertuigbrand gemeld. De brandweer rukte rond 9 uur uit na een alarmering aan de rand van het dorp. De auto stond bij aankomst van de brandweer al in brand, maar het vuur was snel onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Genoud is momenteel de tentoonstelling Limburgs Palet te zien op twee locaties. Galerie Marx en Marx en de Hubertusmarkt. De expositie toont werk van meer dan 40 Limburgse kunstenaars die zijn geboren voor 1930. Onder hen bekende namen als Charles Eyck, Henry Jonas, Eugène Lodi en Joep Nicolas. De historische archieven van de gemeente Landgraaf zijn vanaf deze week officieel ondergebracht bij het Historisch Centrum Limburg in Heerlen. Het gaat om alle stukken van voor het jaar 2000. Die zijn weer in te zien, zowel in de studiezaal als via de website van het HCL. De archieven vanaf 2000 blijven bij de gemeente Landgraaf zelf. Inwoners die informatie nodig hebben, kunnen die opvragen via het contactformulier, de pagina Omgevingsvergunning of via een WOO-verzoek. Dan nog het weer. In Parkstad wordt het een warm en vriendelijk weekend. Vandaag en morgen zien we een mix van zon en stapelwolken met temperaturen die oplopen richting 24 graden. Het blijft overwegend droog en er staat weinig wind. Morgenavond kan het gaan onweren.
1: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Met nu. 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter over.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
5: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
7: Kom binnen.
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hit.
11: Jouw nieuws. Twee uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind.

0: Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof. Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Doeselen. Mijn meubelzaak.
2: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Doeselen. Mijn meubelzaak.
2: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.

0: naartoe geweest?
1: Naar Mondo Verde.
0: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
0: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
0: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
0: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
5: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Mensen die zijn geboren in Zuid-Limburg worden minder vaak 100 jaar dan elders in Nederland. Dat blijkt uit historische cijfers van het CBS, dat geboortedata en sterfte sinds 1812 onderzocht. Van alle Zuid-Limburgers die tussen 1812 en 1923 ter wereld kwamen, bereikten ongeveer 155 mensen de leeftijd van 100 jaar. Dat is het laagste aantal van het land. Volgens onderzoekers spelen naast erfelijke factoren vooral leefomstandigheden in de jeugd een grote rol. Ook waar iemand op latere leeftijd woont beïnvloedt de levensduur. Sociale contacten, gezonde leefstijl, beweging en mentale gezondheid zijn bepalend. Gezonde en welvarende mensen verhuizen bovendien vaker naar economische sterke regio's, wat hun kansen vergroot. Nederland stelde begin dit jaar 2551 100-plussers, waarvan 82% vrouw is. Het verschil tussen mannen en vrouwen is vooral gegroeid doordat mannen tussen 1950 en 1970 veel vaker rookten. In Voerdaal werd gisteravond een voertuigbrand gemeld. De brandweer rukte rond 9 uur uit na een alarmering aan de rand van het dorp. De auto stond bij aankomst van de brandweer al in brand, maar het vuur was snel onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Genoud is momenteel de tentoonstelling Limburgs Palet te zien op twee locaties. Galerie Marx en Marx en de Hubertusmarkt. De expositie toont werk van meer dan 40 Limburgse kunstenaars die zijn geboren voor 1930. Onder hen bekende namen als Charles Eyck, Henry Jonas, Eugène Lodi en Joep Nicolas. De historische archieven van de gemeente Landgraaf zijn vanaf deze week officieel ondergebracht bij het Historisch Centrum Limburg in Heerlen. Het gaat om alle stukken van voor het jaar 2000. Die zijn weer in te zien, zowel in de studiezaal als via de website van het HCL. De archieven vanaf 2000 blijven bij de gemeente Landgraaf zelf. Inwoners die informatie nodig hebben, kunnen die opvragen via het contactformulier, de pagina Omgevingsvergunning of via een WOO-verzoek. Dan nog het weer. In Parkstad wordt het een warm en vriendelijk weekend. Vandaag en morgen zien we een mix van zon en stapelwolken met temperaturen die oplopen richting 24 graden. Het blijft overwegend droog en er staat weinig wind. Morgenavond kan het gaan onweren.
5: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Met nu. 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Marktstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalvulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws. Drie uur.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
10: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
11: Kom binnen!
12: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
11: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
12: Rockmart in Kerkrade, zei je?
11: ROCK m

0: Voor je bedrijf en de particulier.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: www.tritonmarketing.nl.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: Mensen die zijn geboren in Zuid-Limburg worden minder vaak 100 jaar dan elders in Nederland. Dat blijkt uit historische cijfers van het CBS, dat geboortedata en sterfte sinds 1812 onderzocht. Van alle Zuid-Limburgers die tussen 1812 en 1923 ter wereld kwamen, bereikten ongeveer 155 mensen de leeftijd van 100 jaar. Dat is het laagste aantal van het land. Volgens onderzoekers spelen naast erfelijke factoren vooral leefomstandigheden in de jeugd een grote rol. Ook waar iemand op latere leeftijd woont beïnvloedt de levensduur. Sociale contacten, gezonde leefstijl, beweging en mentale gezondheid zijn bepalend. Gezonde en welvarende mensen verhuizen bovendien vaker naar economische sterke regio's, wat hun kansen vergroot. Nederland stelde begin dit jaar 2551 100-plussers, waarvan 82% vrouw is. Het verschil tussen mannen en vrouwen is vooral gegroeid doordat mannen tussen 1950 en 1970 veel vaker rookten. In Voerdaal werd gisteravond een voertuigbrand gemeld. De brandweer rukte rond 9 uur uit na een alarmering aan de rand van het dorp. De auto stond bij aankomst van de brandweer al in brand, maar het vuur was snel onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Genoud is momenteel de tentoonstelling Limburgs Palet te zien op twee locaties. Galerie Marx en Marx en de Hubertusmarkt. De expositie toont werk van meer dan 40 Limburgse kunstenaars die zijn geboren voor 1930. Onder hen bekende namen als Charles Eyck, Henry Jonas, Eugène Lodi en Joep Nicolas. De historische archieven van de gemeente Landgraaf zijn vanaf deze week officieel ondergebracht bij het Historisch Centrum Limburg in Heerlen. Het gaat om alle stukken van voor het jaar 2000. Die zijn weer in te zien, zowel in de studiezaal als via de website van het HCL. De archieven vanaf 2000 blijven bij de gemeente Landgraaf zelf. Inwoners die informatie nodig hebben, kunnen die opvragen via het contactformulier, de pagina Omgevingsvergunning of via een WOO-verzoek. Dan nog het weer. In Parkstad wordt het een warm en vriendelijk weekend. Vandaag en morgen zien we een mix van zon en stapelwolken met temperaturen die oplopen richting 24 graden. Het blijft overwegend droog en er staat weinig wind. Morgenavond kan het gaan onweren.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart.

0: Jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
3: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het Hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
7: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Doeselen. Mijn meubelzaak.
8: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: XXX Loets, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
1: En die zit klaar voor de middagshow op deze maandag 11 mei 2026. En we gaan beginnen met Bruno Mars. Jouw hits, jouw niet. Risk it all.

Mr. Bobby Brown. Op de radio, inclusief applaus. En dat applaus kwam ook van het publiek. Dat je had kunnen zien via de videoclip. Echtwparkstad.nl. Daar zie je bij heel veel muziek wat we draaien ook de video's voorbij komen. Dus dat is leuk. Het is maandag 11 mei. Het mooie is van deze werkweek. Hij duurt geen 5 dagen.

Deep Dish en The Flashdance. En misschien herken je het wel eens, tenminste wat op het tegeltje zo meteen staat, dat is dat je je heugen een beetje je achterlaat. Dus dat je denkt van, daar had ik aan moeten denken, maar daar heb je dan helaas niet aan gedacht. Nou, gebeurt dat wel eens? Het tegeltje gaat er zo meteen over.

Frauke, Tezama Destien en Hart in Brand. En het tegeltje, dat gaat over geheugen. Oftewel, daar komt-ie. Mijn geheugen is als een zeef. Maar dan met extra gaten.

0: Helaas te vroeg is hij overleden. Hij heeft ons wel een heleboel mooie hits achtergelaten. Avicii en Levels. Daar begon het mee met Avicii onder andere. Zometeen natuurlijk het nieuws uit Parkstad. En de welbekende 20 minuten hit non-stop en breudeltje vrij. Dat betekent zometeen Robbie Williams, Auxembre en Cher met Believe. Zometeen.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
2: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: Mensen die zijn geboren in Zuid-Limburg worden minder vaak 100 jaar dan elders in Nederland. Dat blijkt uit historische cijfers van het CBS, dat geboortedata en sterfte sinds 1812 onderzocht. Van alle Zuid-Limburgers die tussen 1812 en 1923 ter wereld kwamen, bereikten ongeveer 155 mensen de leeftijd van 100 jaar. Dat is het laagste aantal van het land. Volgens onderzoekers spelen naast erfelijke factoren vooral leefomstandigheden in de jeugd een grote rol. Ook waar iemand op latere leeftijd woont. Beïnvloedt de levensduur. Sociale contacten, gezonde leefstijl, beweging en mentale gezondheid zijn bepalend. Gezonde en welvarende mensen verhuizen bovendien vaker naar economische sterke regio's, wat hun kansen vergroot. Nederland telde begin dit jaar 2551 100-plussers, waarvan 82% vrouw is. Het verschil tussen mannen en vrouwen is vooral gegroeid doordat mannen tussen 1950 en 1970 veel vaker rookten. In Voerdaal werd gisteravond een voertuigbrand gemeld. De brandweer rukte rond 9 uur uit na een alarmering aan de rand van het dorp. De auto stond bij aankomst van de brandweer al in brand, maar het vuur was snel onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Genoud is momenteel de tentoonstelling Limburgs Palet te zien op twee locaties. Galerie Marx en Marx en de Hubertusmarkt. De expositie toont werk van meer dan 40 Limburgse kunstenaars. Die zijn geboren voor 1930. Onder hen bekende namen als Charles Eyck, Henri Jonas, Eugène Lodi en Joep Nicolas. De historische archieven van de gemeente Landgraaf zijn vanaf deze week officieel ondergebracht bij het Historisch Centrum Limburg in Heerlen. Het gaat om alle stukken van voor het jaar 2000. Die zijn weer in te zien, zowel in de studiezaal als via de website van het HCL. De archieven vanaf 2000 blijven bij de gemeente Landgraaf zelf. Inwoners die informatie nodig hebben, kunnen die opvragen via het contactformulier, de pagina Omgevingsvergunning of via een WOO-verzoek. Dan nog het weer. In Parkstad wordt het een warm en vriendelijk weekend. Vandaag en morgen zien we een mix van zon en stapelwolken met temperaturen die oplopen richting 24 graden. Het blijft overwegend droog en er staat weinig wind. Morgenavond kan het gaan onweren.
6: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
8: 89.2 FM.
9: Jouw hit, jouw nieuws.
8: RTV Parkstad.
9: Met nu.
10: Let's go!
9: 20 minuten hits op een rij. Non-stop. En breuzelvrij.

0: is Robbie Williams. Op het einde van de 20 minuten. Met Feel, met ervoor nog Sombré en Jair. En dat waren onder andere dit in de 20 minuten hit. Non-stop en Brusseltje vrij. Het is tijd voor de feitjes. Wat gebeurde hier in de Parkstad op deze 11 mei? Bijvoorbeeld in het jaar 1952. Maar bijvoorbeeld ook in het jaar 1971. Wat waren toen de...
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 1952. In Heerlen wordt het nieuw stadspark officieel geopend. Het park moet inwoners meer ruimte bieden voor ontspanning, wandelen en recreatie in de snel groeiende stad Heerlen. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 1971. In Kerkrade starten werkzaamheden aan nieuwe woonwijken als onderdeel van de stadsvernieuwing. De uitbreiding is bedoeld om verouderde woningen.

0: Met het labeltje in het kopje.
1: Trigger Finger en I'll Follow Rivers. Vrienden, deel 1 zit erop. Maar je weet het, hè, deel 2 komt er natuurlijk zometeen heel snel aan. Dat betekent na 5 uur James Morrison, Malke Lustrum met Lotje. Dat is leuk. Maar eerst nog even Supertramp. And It's Raining Again. Tot zometeen.

0: poetsdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overleggen.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
9: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
11: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
12: Wow!
10: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
12: En papa durf je niet in.
10: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
5: Richard Reggers.
6: En die zit klaar voor het tweede gedeelte van de middagshow van Parkstad op deze maandag 11 mei. En we gaan beginnen met Lustrum. Jouw hit, jouw lied. Hier is Lotje.

0: Martin.
1: De man met de hele aparte stem, hè? Een beetje een hoofdstemmetje, ook een beetje een ruw stemmetje. Op zich wel een heel leuk stemmetje. James Martin en Nothing Ever Hurt Like You. Met de voren Lutje van Lustrum. En daarmee begonnen we dus het tweede gedeelte van de middagshow Parkstad op deze maandag, waar de werkdag dat toch weer voor een heel groot gedeelte op zit.

Even lekker rustig aan met Olivia Dean. So easy, en het is ook een beetje easy, dat plaatje. Heb jij dat ook wel eens, dat je geheugen een beetje in de steek laat? Dat je denkt, mijn geheugen is een beetje als een zeef? Ja, daar gaat zometeen de spreuk over. Dat hoor je na de Four Tops en Loco in Acapulco.

oude mannen van de Four Doves en Going Loco Down in El Capulco. Het tegeltje gaat over geheugen en een beetje als een zeef. Dus daar komt hij. Mijn geheugen is als een zeef, maar dan met extra gaten.

0: Reproof Something hoor je met Breakfast at Tiffany's. Amerikaanse tafereeltjes meestal. Ik ben een keer in Amerika geweest en daar kon je ook eten in zo'n restaurant. Zoals Tiffany's onder andere, maar het is nogal een vettige boel. Dus wat ze daar eten is vooral eieren en spek en bonen. En nou ja, het is een complete maaltijd. Zometeen het nieuws van Parkstad en de 20 minuten hit non-stop en breuteltje vrij. Met The Duke Demand, ook Justin Bieber en sowieso meteen op de radio.
1: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
1: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen, mijn meubelzaak.
4: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
5: In Brunssum heeft de politie vanmiddag twee verdachten geblinddoekt afgevoerd na een mogelijke schietpartij aan de Weijenweg in Treebeek. Rond 3:30 kwam een melding binnen over een conflict tussen meerdere personen, waarna het duidelijk werd dat er mogelijk ook geschoten is. Een arrestatieteam en andere specialistische eenheden deden daarop een inval in een woning. Rond 6:00 werden twee verdachten naar buiten gebracht en afgevoerd. De straat is afgezet en omstanders wordt dringend verzocht het gebied te mijden. Het incident zorgt voor extra onrust omdat het gebeurde vlakbij een basisschool en een kinderopvang. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie doet verder onderzoek en vraagt getuigen zich te melden via 0900 8844 of anoniem via meldmisdaad anoniem. In Parkstad staat een zomers weekend voor de deur met veel zon en temperaturen rond de 23 graden. Dat betekent topdrukte bij de evenementen in de regio. In Geleen wordt zaterdag en zondag het gratis popfestival Mama's Pride verwacht. Met 3 podia, internationale acts en veel regionaal talent. Het festival trekt jaarlijks duizenden bezoekers. In Kerkrade is het zondag tijd voor de 50ste Terwinseler Straatmarkt. Een grote markt met muziek en activiteiten in de wijk Terwinselen. Ook in Heerlen en omliggende gemeenten staan er diverse wandel- en fiets-events op de agenda. Net als open ateliers, kleine voorstellingen en familiedagen. Het Romeinse verleden tussen Simpelveld en Aken krijgt opnieuw vorm. Dat meldt regionale omroep L1 op basis van uitspraken van burgemeester Suzanne Schepers van Simpelveld. Volgens haar kan het nieuwe Romeinse landschapspark al over een jaar open voor publiek. In het gebied lagen 2000 jaar geleden grote Romeinse villa-complexen, zoals de villa van Dellender, die deels in Nederland en deels in Duitsland ligt. De centrale bezoekerslocatie wordt Hoeve Overhuizen in Bochels. Met aandacht voor onder meer de dame van Simpelveld, het balsam Marium van Bochels en de villa's van Vlengendaal en Dellender. Bezoekers kunnen straks via virtual reality en nieuwe fiets- en wandelroutes het Romeinse verleden beleven. Dan nog het weer. In Parkstad wordt het een warm en vriendelijk weekend. Vandaag en morgen zien we een mix van zon en stapelwolken met temperaturen die oplopen richting 23 graden. Het blijft overwegend droog en er staat weinig wind. Zondagavond neemt de kans op buien toe, lokaal mogelijk met wat onweer. Overdag blijft het nog prima weer om buiten te zijn.
4: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
6: 89.2 FM.
4: Jouw hit, jouw nieuws.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu.
7: Let's go!
4: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: What about us?
1: Ja, What About Us. Pink en What About Us. Op het einde van de 20 minuten hit. Non-stop en breudeltje vrij. Met de Duke Demand, Justin Bieber en Zoe vooraf. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hit. Non-stop en breudeltje vrij. Het is wel tijd voor de feitjes uit Parkstad. Wat gebeurde hier in Parkstad op de dag van vandaag in het jaar 1996 en het jaar 2022?
2: The spirit of a people. Yes, we can.
1: Het gebeurde vandaag in het jaar 1996. In Brunsum vindt een grote jaarmarkt plaats met bezoekers uit heel Zuid-Limburg en de Duitse grensstreek. Lokale ondernemers spreken toen van een succesvolle editie. En het gebeurde ook vandaag, maar dan het jaar 2022. In Landgraaf presenteerde de gemeente plannen voor extra groenvoorziening in de woonstraten. Daarbij komen meer bomen, plantsoenen en maatregelen tegen hittestress in de wijk. Dus dat is altijd goed. Altijd goed. Groen is goed. Ja, dat was het.

Dan Harmon, I can dream about you, baby. Vrienden, het zit erop hoor, de middenshow. Maar niet getreurd, morgen zijn we er absoluut weer... met een splinternieuwe middenshow. De middenshow van Parkstad. En zometeen hoor je Dylan op de radio. Veel plezier met hem en bis morgen. Dylan.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: eerst het nieuws van 6 uur.
1: 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Yes, dankjewel. Dan kijken we nog eventjes naar het verkeer hier in Parkstad en omstreken. 2 files gemeld, 3,4 kilometer totaal op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. 1,8 kilometer tussen Urmond en Keernzijde. Op de N264 Gennep richting Uden. 1,6 kilometer tussen Gennep en Boksmeer. Dan staan er nog 3 flitsers gemeld. A67 Venlo richting Eindhoven. Hectometerpaal 67,2. Even opletten. Op de N266 beide richtingen 63,4. En op de N275 hectometerpaal 9,6. Opletten daar! Want als ze je op de bon slaan, dan voel je hem wel, hoor. En zometeen de avondshow. Met te beginnen Bellini en Samba de Janeiro. Komt je kant op.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Milano van Beek.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Bij taxicentrum.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Voor heerlijke steaks.

0: Vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
3: Hallo, daar ben ik weer!

sneller. En laat het licht aan. Hier, bij jouw RTW Parkstad. Ah, het eindigt wel lekker rustig. Heerlijk! Goedenavond zeg. En leuk dat je weer ingetuned bent hier op RTW Parkstad. Mijn naam is Ilano. En ik ben hier tot 8 uur vanavond om jou een avond een flinke aftrap te geven. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Misschien kom je net terug van werk. En heb je wel een hele fijne dag gehad? Nou, dan hoop ik dat ik hem een stuk beter ga maken. In een muzikale manier, want ik heb ontzettend veel lekkere plaatjes meegenomen. Vanavond onder andere nieuwe muziek van Sabrina Carpenter. Samen met iemand waar ik niet van had verwacht dat ze ooit muziek mee zou gaan maken. Dat hoor je zo meteen. Verder hebben we ook nog Hozier, Rod Stewart. Het zit er allemaal in. En jij mag gewoon lekker meedoen via de website van RTV Parkstad. rtvparkstad.nl. Klik je even rechtsonder op het groene WhatsApp-symbool. Kom je zo hier rechtstreeks in de studio uit. He, misschien heb je ook wel een plaatje dat je wil horen. Stuur hem gewoon in. Mag allemaal. Eerst Roger Sanchez. This is Another Chance.

0: Roger Stewart.
1: Ja. Rodje bedoel ik.
0: Rod Stewart, do you think I'm sexy? Hey, soms heb je wel eens een plaat, hè? Dan kijk je op je Spotify en dan zie je in één keer een nieuwe plaat staan. En dan zie je een nieuwe samenwerking en denk je, oh nee, ja, die twee samen, dat gaat toch nooit werken? Nou, dat had ik laatst dus met Madonna en Sabrina Carpenter. Ze hebben samen een nieuw plaatje uitgebracht en dat heet Bring Your Love. En eerst had ik zoiets van, dit gaat helemaal niet werken. Dit wordt helemaal niks. Dus ik had zoiets van, weet je wat, ik ga het opzetten. En ik ga aan mezelf bewijzen dat dit gewoon een kutplaat is. En eigenlijk heb ik het tegendeel aan mezelf bewezen. Want die plaat die bleek dus gewoon hartstikke lekker te zijn. Want eigenlijk klinkt Madonna gewoon zoals Madonna. En Sabrina Carpenter die brengt ook weer echt van een jeugdige invloed erop. Dus eigenlijk ben ik hartstikke vlieg geworden op dat plaatje. En ik denk dat jij hem ook super lekker gaat vinden. Madonna, Sabrina Carpenter. Dit is Bring Your Love hier op RTV Parkstad. Ask yourself.

0: Cameron Whitcomb en Medusa hier op RTV Parkstad. Goedenavond en leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Ilano. Ik ben hier tot 8 uur om jou te voorzien van, nou ja, een muzikale toevoeging hier op misschien wel wat een hele lange werkdag is geweest voor je. Kan me het helemaal voorstellen. Zometeen heb ik een heerlijke voor je. Van Nederlandse bodem, van Bluff, harder dan ik hebben kan. Deze.
1: Regent harder dan ik hebben kan.
0: En hij zingt altijd heel erg lekker mee. Zometeen is hij er.
2: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in 1 keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
6: Een lekkere geur is essentieel.
7: Maar wat is jouw favoriete geur?
6: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
7: tot Michael Kors.
6: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel

0: Vloeds, Pallen en Wusselen. Mijn meubelzaak. Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: In Brunssum heeft de politie vanmiddag twee verdachten geblinddoekt afgevoerd na een mogelijke schietpartij aan de Weijenweg in Treebeek. Rond 3:30 kwam een melding binnen over een conflict tussen meerdere personen, waarna het duidelijk werd dat er mogelijk ook geschoten is. Een arrestatieteam en andere specialistische eenheden deden daarop een inval in een woning. Rond 6:00 werden twee verdachten naar buiten gebracht en afgevoerd. De straat is afgezet en omstanders wordt dringend verzocht het gebied te mijden. Het incident zorgt voor extra onrust omdat het gebeurde vlakbij een basisschool en een kinderopvang. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie doet verder onderzoek en vraagt getuigen zich te melden via 0900 8844 of anoniem via meldmisdaad anoniem. In Parkstad staat een zomers weekend voor de deur met veel zon en temperaturen rond de 23 graden. Dat betekent topdrukte bij de evenementen in de regio. In Geleen wordt zaterdag en zondag het gratis popfestival Mama's Pride verwacht. Met 3 podia, internationale acts en veel regionaal talent. Het festival trekt jaarlijks duizenden bezoekers. In Kerkrade is het zondag tijd voor de 50ste Ter Winseler Straatmarkt. Een grote markt met muziek en activiteiten in de wijk Ter Winselen. Ook in Heerlen en omliggende gemeenten staan er diverse wandel- en fiets-events op de agenda. Net als open ateliers, kleine voorstellingen en familiedagen. Het Romeinse verleden tussen Simpelveld en Aken krijgt opnieuw vorm. Dat meldt regionale omroep L1 op basis van uitspraken van burgemeester Suzanne Schepers van Simpelveld. Volgens haar kan het nieuwe Romeinse landschapspark al over een jaar open voor publiek. In het gebied lagen 2000 jaar geleden grote Romeinse villa-complexen, zoals de villa van Dellender, die deels in Nederland en deels in Duitsland ligt. De centrale bezoekerslocatie wordt Hoeve Overhuizen in Bochels. Met aandacht voor onder meer de dame van Simpelveld, het balsam Marium van Bochels en de villa's van Vlengendaal en Dellender. Bezoekers kunnen straks via virtual reality en nieuwe fiets- en wandelroutes het Romeinse verleden beleven. Dan nog het weer. In Parkstad wordt het een warm en vriendelijk weekend. Vandaag en morgen zien we een mix van zon en stapelwolken met temperaturen die oplopen richting 23 graden. Het blijft overwegend droog en er staat weinig wind. Zondagavond neemt de kans op buien toe, lokaal mogelijk met wat onweer. Overdag blijft het nog prima weer om buiten te zijn.
3: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

X en Bridge to Your Heart op RTV Parkstad. Een hele goede avond. Mijn naam is Ilano. Ik ben hier elke maandagavond van 6 tot 8 uur... om je een stukje muzikale blijdschap te brengen. En soms heb ik je daarbij even nodig. Het gaat door middel van het Rad van Verzoek. Het is eigenlijk heel erg simpel. Ik heb hier een digitaal rad in de studio. Daaraan ga ik zo meteen draaien. En daar staan allemaal genres op. Er komt zo meteen een genre uit en dan mag jij dan een verzoekje opsturen. Dat mag je dan doen via de website van rtvparkstad.nl. Draai er nu even aan en dan kijken wat er uitkomt. Het is... het is wel heel erg cliché, maar het is pop. Nou, misschien hoef je daar helemaal niet lang over na te denken. Misschien heb je wel een popplaatje in je hoofd zitten waar je van denkt... Ilano, dat is wel eigenlijk een unieke toevoeging aan de playlist vanavond. Die wil ik wel even horen. Ga dan even naar de website van RTV Parkstad. www.rtvparkstad.nl. Als het veilig is natuurlijk. En dan klik je even rechtsonder op het groene WhatsApp-symbool. Stuur je plaatje door en hoor je misschien zometeen op de radio.

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Altijd even stilte bij Passenger. Let her go. Jordanet interact voor een verzoek. De uitkomst pop. Wat is een goed popplaatje? Nou, Chantal uit Kerkrade die stuurde een hele, hele lekkere door. Echt een klassieke popplaat ook. Van Nederlandse bodem. Zombie, dit is Multicolor. Dankjewel, Chantal.

0: te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
4: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland.

0: 45 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dankjewel, Francis. Kijken we nog heel even naar het verkeer. 0 files, 0 kilometer vertraging. Wel even opletten staan 2 flitsers op de N266... beide richtingen hectometerpaal 63.4. En op de N275 beide richtingen ook hectometerpaal 9.6. Even opletten. En voet van het gas. En als je toch al zo hard rijdt, heb ik wel al heel veel goede muziek in de lijst staan die jou nog wat extra pk's gaat geven. Zo heb ik zometeen R.E.M., maar ook Justy Jackson en John. Komt zo je kant op.
2: Zometeen op RTV Parkstad, Milano van Beek.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

drie J's. Justy, Jackstyle en John. Turn the lights off op RTV Parkstad. Zeg, ik heb een vraag voor jou, hè. Heb jij ook wel eens dat je denkt van, nou, ik heb iets nodig van kleding of een gereedschap of zo. En dan kan je het goedkoper vinden op Temu of Shein. Shein eigenlijk, moet ik zeggen. Nou, er is namelijk iets aan de hand met die twee grote bedrijven. En je hoort zo meteen wat er aan de hand is. Maar het kan nog wel eens heel erg onaangenaam worden. Je hoort het zo meteen. Dit is eerst Toploader en Dead.

and Sorry I'm Here for Someone Else. Hier op jou in RTV Parkstad. Zeg, vraag je, heb jij ook wel eens iets besteld op Temu of Shein? Ja, ik doe dat ook wel eens. Ik heb dat ook wel eens gedaan. Maar ja, eigenlijk weet je ook wel stiekem van onder, van binnen, dat het eigenlijk niet kan. Hè? Ja, je laat daar Chineesjes werken en ja, voor heel weinig geld. En eigenlijk is het niet eerlijk. Maar ja, toch is het goedkoop en toegankelijk. Maar er is nieuws namelijk. Die twee grote apps eigenlijk hebben ruzie met elkaar. Shein die zegt namelijk dat Temu foto's van hun kleding heeft gebruikt om dezelfde goedkope spullen nog goedkoper te maken. Ja, eerlijk, dat voelt echt wel een beetje alsof twee snoepwinkels ruzie maken over wie het meeste suiker gebruikt. Want ja, jij weet ook wel, die apps die zijn zo gevaarlijk. Je gaat erop voor een simpel dingetje en voor je het weet heb je ineens een LED-douchekop of een hondenjas of een mini-airfryer in je winkelmandje. Ja, omdat alles gewoon voelt als nu kopen, anders mis je iets. Ja, die apps zijn daar gewoon helemaal op gemaakt. Dat weet je wel. Als je gewoon die app opent, dan zie je allemaal advertenties en dan zie je allemaal leuke dingen en je mag aan het rad draaien. Het is eigenlijk gewoon veel te leuk geworden. Maar ja, je weet ook wel, dit kan niet. Je moet het gewoon niet doen. Maar ja, het werkt blijkbaar allemaal zo goed dat ze er nu zelfs ruzie over hebben. Ja. Je luistert naar RTV Parkstad. Dit is Stromae en L'Enfer.

0: Een van de lekkerste samenwerkingen van de afgelopen tijd. Sam Fender en Olivia Dean. Met Rain Me In. En je luistert naar RTV Parkstad. Mijn naam is Dilano. Ik ben hier tot 8 uur vanavond. Om je avond hopelijk een stukje beter te maken. Op muzikale wijze. Zometeen een korte break met het nieuws. En daarna onder andere Snoop Dogg, Justin Timberlake en Bryan Adams. Die komen je kant op. Tot zometeen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat?
1: Audiofrenzy.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

plaat gemaakt. Lekker zeg. Je luisterde R2 Parkstad. Het is inmiddels al bijna 20 voor 8. En nou ja, misschien heb jij wel een hele dag gewerkt. Lig je nu met je voetjes omhoog op de bank. Misschien heb je wel vandaag ergens vertraging gehad. Nou, misschien wel door file. Het kan ook zijn dat je in een vliegtuig zat dat op Schiphol naar Schiphol vloog. En ja, dan wil je natuurlijk naar huis, zo snel mogelijk. Maar dat ging in één keer heel erg anders. Iedereen moest in één keer heel erg snel het vliegtuig uit. Het kwam niet vanwege een echte bom, maar het kwam namelijk vanwege een wifi-naam. Ja, het klinkt echt heel erg absurd. Het is het ook. Iemand dacht dus dat het grappig was om zijn hotspot, ja, Allahu Akbar, en er is een bom aan boord te noemen. Zo was die wifi-naam genoemd. Ja, sorry, maar dat ben je natuurlijk echt niet grappig. Ja, dan ben je gewoon de reden dat 300 mensen vertraging hebben ineens. Ik zou echt heel erg goed zijn. Super vervelend, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar ja, je zou maar daardoor vertraging hebben. Nogmaals, je luistert naar R2 Parkstad. Ik heb zometeen nog een aantal lekkere tracks voor je. Zo onder andere Shakira komt eraan. Maar ook eerst deze. Jonas Blue, Rita Ora en Chesto maakten deze lekkere. Ritual. Even alvast naar de zomer met deze.

Swedish House Mafia en Don't You Worry Child. Zie hier op RTV Parkstad. Wat een iconische plaat is dat toch, zeg. Als ik dat hoor, dan ga ik op een of andere manier terug naar een jaar of 2010 of zo. Mijn kneker, ja, teruggezogen in de geschiedenis. Zo lekker is die. Heerlijk. Hey, leuk dat je luistert. Je hebt RTV Parkstad opstaan. Mijn tijd zit er bijna op. Zometeen is Maurice hier met de pre-late night radio show tot 10 uur. En heb je nou zoiets van, hey, het was best gezellig met jou? Nou, leuk nieuws. Volgende week maandag ben ik er gewoon weer. 6 tot 9 hier op RTV Parkstad altijd. Maar goed, als ik er niet ben, heb je ook altijd gewoon goede programma's. Goede muziek, het is er allemaal. Ik zou zeggen, hele fijne week gewenst. En geniet nog van Bryan Adams. Doei doei!

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zoekt u

0: Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland! Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Ik zit meer in de opname. Bot van Toijl. Je nodigt ze uit.
2: Ja.
1: Ja, voor de mensen die er niet in de gaten hadden, dat was collega Roger Meesters.
2: Ja, ik was voor het broodje gekomen.
1: Waar was je voor gekomen?
2: Voor het broodje.
1: Dat is morgen weer het broodje. Morgen zijn er weer broodjes. Goed, dank aan Dilano. Is hij er nog of is hij het pand alweer vertrokken? Nou, die is er volgens mij weer vertrokken. Dank Dilano, die is er volgende week maandag natuurlijk weer straks. De pre-late night radio show. Another 54 Ultra. Nee, Another featuring 54 Ultra. Talk to me. Nee, talk to you.
3: Nou, die hoor je zo.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
5: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind

0: Heel groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tritonmarketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Maurice, kom op.

0: Lekker deze. De herinneringen komen terug uit 1998. Deze van Jennifer Page en Crush op RTV Parkstad. Nu bedenk ik me net, ik zit hier nog in het minutenwerken van Dilano.
1: Dilano?
0: Ja, potverdorie zeker. Ik heb helemaal geen vormgeving.
1: Oei.
0: Ja, dat is wel lekker voorbereid dit.
1: Ik hoorde het net al bij de introductie.
0: Ja, dat ging weer lekker.
1: Dat ging lekker hoor. Huh? Heerlijk.
0: Ging het maar eens lekker? Nou, ik pak deze wel even, dat maakt ook echt helemaal niet uit.
1: Nee?
0: Oh. Ja, zo.
1: Nee, voordat ik hier naartoe kwam, zag ik op de tv een leuk programma.
0: Ja.
1: Dat ging over recepten op de maandagavond met Pierre.
0: Die Pierre? Pierre ja. Bent, ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Dus, ja, dat was wel leuk. Maar ja, verder heb ik de recepten niet gezien.
0: Het was winderig behoorlijk.
1: Het was flink winderig, ja.
0: Ja, en wees, dat is leuk dat jij eventjes...
1: Ja, ik was er weer eens een keer.
0: Je dacht, ik kom nog een keertje aan.
1: Ik denk, ik ga voor die broodjes. Maar goed, het is inderdaad morgen pas weer, hè, om 12 uur.
0: Morgen is het weer broodjesdag.
1: Dan moet ik even terugkomen.
0: Ja, nou ja, terugkomen, dat is ook wel zo wat. Maar ik heb nu geen broodjes. Nee, morgen dan doen we weer de broodje lunchshow.
1: Lekker.
0: Broodje mouw, bedoel ik. Ja, broodje de lunchshow, broodje mouw. Het gaat echt lekker vandaag.
1: Gaat goed.
0: Dit is echt zo'n maandag. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben naar het Openluchttheater in Brunsum geweest afgelopen vrijdag. Ja, dat was wel hartstikke leuk. Daar ben ik naar de voorstelling van Stoffig Licht geweest.
1: Ken ik niet.
0: Een film, een Nederlands film over de mijn. Het zei, ja, was, ik moet zeggen, dat was echt heel erg gaaf om mee te maken. Live, ken je theater daar?
1: Ja, daar werd
0: geprogrammeerd en gefilmd en zo. Nou, niet gefilmd, dat was er een film, maar de film werd afgespeeld, zou ik maar zeggen. Dus dat was wel, dat vond ik hartstikke leuk. Was echt super. Super gaaf om een keertje mee te maken. Hé, maar leuk dat jij door bent. Heb jij een leuk weekend gehad?
1: Ik denk, er gaat niets komen over het openluchttheater.
0: Nee, dat schoot mij te binnen. Ik kreeg net
1: een leuk weekend gehad? Ja, ik heb een leuk weekend.
0: Ik denk,
1: gehad,
0: ja. Vertel dat even erbij, maar...
1: Wat heb ik gedaan?
0: Hoe was het weekend?
1: Ja, lekker rustig. Lekker...
0: Ik vind het zo kaal zonder muziek eigenlijk. Heb jij dat niet?
1: Ook dat.
0: Nee, niet. Dat die kijk vind ik altijd zo kaal als we geen achtergrondmuziek hebben. Dus ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar een leuk muziekje.
1: Zeg maar, ik laat het maar zitten. Over kaal gesproken.
0: Over kaal gesproken, ja. Nee, laat dat maar zitten.
1: Dus waar, we zijn natuurlijk van de bedjes, hè. En de hoe heet het allemaal?
0: Ik heb een jazzmuziekje.
1: Jazzmuziek is ook altijd goed, hè?
0: Altijd gezellig op de achtergrond.
1: Op de maandagavond,
0: op
1: zeker.
0: Op de maandagavond, ja. Maar vertel even.
1: Lekker weekend gehad.
0: Lekker weekend.
1: Ja, met de kids op de beep geweest. Daar hebben we eten wat frikandelletjes.
0: Paar boeken gehaald.
1: Boekjes gehaald, frikandellen gegeten, s'avonds of s'middags.
0: Ja.
1: En wat heb ik nog meer gedaan eigenlijk? Zij zijn gaan zwemmen. Ik ben gaan strijken. Ja, dat zijn de...
0: Nou, dat vind ik nou zo nut. Dat doen wij nooit.
1: Nee.
0: Nee, dat zie je ook wel natuurlijk. Maar,
1: is het een nieuw hemd?
0: Ik zei ja, nee, nou een oud nieuw hemd. Het past weer een keer. Ja, dat is ook leuk. Ja, ja, ja.
1: Het ziet er goed uit.
0: Het ziet er goed uit.
1: 1973 dat.
0: Ja, dit hemd had je ook in 1973. Ja. Ja. Nou, sterker nog, deze broek die is echt al 10 jaar oud.
1: Oei.
0: Echt waar. Ja. Alleen hij heeft. Ik ben er al heel lang, nog niet meer ingepast.
1: Nee.
0: En nu pas ik er weer in. Dus dat is wel leuk.
1: Was dat uit je Hare Krishna periode? Die.
0: Wacht even, wat. Zo zeg je.
1: Die kleur, jongen.
0: Ja.
1: Hey,
0: mooie nou, broek, nou, nou, nou, nou, nou.
1: En die kleur zou er jaloers op zijn.
0: Goed. Hé, hey, maar nou ben ik weer van de leg af.
1: Oh, wat ik hier doe? Ja, ik ben weer in de voorbereiding voor mijn programma.
0: Voor jouw programma. Maar je hebt een weekendprogramma. Dat ik kom je op maandag altijd...
1: Ik doe een weekend. Ja, 2-4.
0: Dat weet ik. Nee, 12-2. Nee, 2-4.
1: 2-4, ja.
0: Heel goed. Ik luister altijd.
1: Met veel plezier. Een matinee op 89-2. Kijk.
0: Ja.
1: Schud ze zo eruit, hè?
0: Ja, goed. Als je het niet erg vindt, ik ga nog een plaatje draaien. Is dat een idee? Nou, laten wij eventjes Paul Johnson gaan draaien dan. Dat is heel goed. En

0: Eb en Vloed, leuk liedje deze van Cloud, zijn nieuwe single. En daarvoor Paul Johnson en Get Down, Down, Down. Om 9:10 hier op de maandagavond.
1: Leuk,
0: leuk dat jij nog eventjes bent aangeschoven, meesters, op deze maandagavond. We hadden het er net even over. We hadden natuurlijk samen een radiofeleton
1: jarenlang
0: gehad.
1: Ja.
0: Totdat gewoon volgend jaar al 20 jaar geleden is.
1: Nee.
0: Ja, 20 jaar geleden dat wij
1: zijn begonnen.
0: Samen gezamenlijk een programma zijn begonnen destijds.
1: Eens in de vier weken.
0: Eens in de vier weken. Misschien een best-of een keer doen. Met de leukste... Kan dan nog? Je bent te bedenken of dat überhaupt er kan, anno 20.
1: Volgens mij kan het niet meer, nee.
0: Anno 2026, dan 27.
1: Dan 27, ja.
0: Als je hoort wat we toen voor een radio maakten... met name de manier waarop... Ja, dat is tegenwoordig allemaal nadun, hè?
1: Nee, dat mag niet meer, hè?
0: Dat kan allemaal niet meer, hè? Dat is echt best wel lastig om daar...
1: Klessen,
0: nee. Dat... Ja, dat was ook hartstikke leuk. Nee, ik denk dat...
1: Dit we live, hè?
0: Mogen spelen, maar live, dat met de webcam, dat kan niet meer. Nee.
1: Maar mensen dachten dat het was opgenomen, maar wij deden dat echt live.
0: Ja, wij deden dat echt live. Ik ga ook niet meer uitleggen nu wat het was.
1: Misschien dat Rini daar scheef hangt, hè? Dat begrijp ik wel.
0: Ja, dat 53 jaar, dat is scheef hangt.
1: Dat is jarig trouwens weer, hè?
0: Van lief? Ja, Rini is er weer. Was er weer jarig?
1: Volgende week weer. Helemaal 20 jaar.
0: Dit moeten we even uitleggen. Wacht even, anders snapt iemand dit. We hebben een groepsapp natuurlijk.
1: Oh ja.
0: En ik wist dat daarin kwamen felicitaties voor Rini voorbij. Maar het bleek over zijn vrouw te gaan. Maar er waren collega's hier die feliciteerden Rini. En daarop had ik zoiets van, ik heb Rini met de kerst ook al een keer gefeliciteerd. Ik denk, die man die wordt wel heel snel...
1: Volgende week is hij weer jarig.
0: En volgende week is hij weer jarig, ja. Wat dat betreft, ik heb het weerbericht net gehoord.
2: Nou, ik kwam met bakstenen naar beneden.
0: Dus dan weet je dat.
1: Oh, hey. Ja, Henk stond erop op de, hoe heet die, Terwinseler Jaarmarkt.
0: Staat hij daar ook
1: nog? Toen ging er ook...
2: Nou, ik kwam met bakstenen naar beneden.
0: Ja, was dat toen? Ja, wie weet, hè. Dat kan allemaal weer gebeuren. Mocht je hem willen zien, hij is dan volgens mij... is dat donderdag, toch?
1: Zondag, toch?
0: Was dat afgelopen zondag al?
1: Volgens mij wel.
0: Dat heb je dan gemist?
2: Nou, ik kwam met bakstenen naar beneden.
0: Dat klopt ook wel. Dus
1: Pak zo'n sport doet
0: Dat is ook komende zondag weer. Zondagavond weer natuurlijk. Hier op RTV Parkstad.
1: Ik wens jou een goede show.
0: Ja, dankjewel.
1: Ik moet even wat gaan doen.
0: Ja, nou, ik ook. Want ik zie net het commercial blok. Dat komt er zo meteen aan.
1: Nu al?
0: Ja, we doen nog even een liedje. Maar we zijn nu halverwege het eerste uur.
1: Time flies.
0: We zijn halverwege het eerste uur. Dat komt toevallig ook uit het volgende liedje wat klaar zat. Is ook halverwege van Suus en Freek.
1: Leuk.
0: Nou, meesters bedankt.

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Café Brakke rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
2: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Maandagmiddag vertrekken de laatste twee vluchten die passagiers van het cruiseschip Hondius gaan repatriëren. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïense drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. En de Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. En dan nog het weer. Vannacht in het zuidoosten wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en net boven 0 in het noorden. Morgen zon, veel wolken en kans op een bui. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: See Nothing Yet. Heerlijk deze.
1: Een klassieker inmiddels op de radio. Lekker even uit de vervlogen tijden, dames en heren, deze op de radio. Dat mag ook af en toe een keertje voorbij komen. Backman Turner Overdrive. Yo, de Willende People en ook Junior Jack en Stupid Disco. Maakt het exact 12 minuten over 8:30. RTV Parkstad met nieuwe muziek. En deze stiekem toch wel lekker. Jennifer.

Zo'n goed liedje dit. Heerlijk. Lil Nas uit de jaren 90. En I Got Five on It. En daarvoor Jennifer Lopez en David Guetta. En Save Me Tonight. Bijna 9:10. Echte V-Park zat maandagavond. De Pre-Late Night Radio Show. Ah, dit is ook lekker. Hey, look ma, I made it. Het is

0: you're doing now.
1: Blijf prachtig deze.
0: I hope you're feeling happy now.
1: Skin, zo heet de zangeres van Skunk en Nancy.
0: I wonder what you're doing now.
1: An hedonism.
0: I hope. You're feeling happy now.
1: Prachtig. Ook Panic at the Disco daarvoor. Hey, look ma. I made it. Op RTV Parkstad. Het is bijna 9 uur. Dat betekent zo meteen na 9 uur terug met nog meer muziek op die antenne hier natuurlijk. UB40, dat is lekker. Kingston Town. Kreeg een appje binnen te straks ook van iemand die vanmorgen ook bij het programma waar Arno geluisterd heeft. Die was ook op zoek naar een beetje een reggae plaatje. Dus dacht ik van, yes, leuk om UB40 nog een keer te gaan draaien. Dan niet datzelfde nummer, dat is ook wel zo wat. 2 keer te doen, maar doen we een ander nummertje. Dat is ook wel leuk. Ik kreeg trouwens ook net een appje van Jaap. Even kijken, waar heb ik hem hier? Goedemorgen, Parkstad. Nee, dat is hem niet. Oh, wacht, dat was van vanmorgen nog. Ik moet even naar boven scrollen weer. God, al die appjes door. Even kijken. Goedenavond. Hallo, ik heb een vraagje. Ik wil graag een dansplaat van vroeger horen. Weet niet of jullie dat draaien, maar zou het leuk vinden om die nog even op de radio te kunnen horen. Het is van June en het heet Rainbow to the Stars. Groet Lisette. Nou Lisette, even zoeken maar. Heb hem gevonden, hè? Ik denk dat jij deze bedoelt. U vraagt mij draaien, toch? Uit de jaren 90. We gaan even gabberen met deze van June en...

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Het is bijna 9 uur. Zo direct op muziek van UB40 en ook Ray. Where is my husband? Eerst het nieuws van
5: 9 uur.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien.

0: luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat?
5: Audiofrenzy.nl.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
9: En papa durft er niet in.
8: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
7: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
11: Maurice Kamelot. 6 minuten over 9. Welkom maandagavond 11 mei 2026. Pre-Late Night Radio Show met Razor meteen. Where is my husband?

Ja, is mijn husband. Dat weet ik ook niet, jongens. Hè. Gaan ze in de kroeg kijken, zou ik aan ze willen zeggen. Ray op de radio en Where is my husband? 13 over 9. Welkom bij deel 2 van de Pre-Late Night.

Het zijn de wilde jongens, hè? Wild Boys, Duran Duran. Een klassieker op de radio. Als je zelf iets leuks wil horen, geef het even door via de puist dat WhatsApp. Gaan we het graag voor je draaien, hè? Downloaden dat WhatsApp en voeg ons even toe op de site echtevpuikstad.nl. En abonneer je op de nieuwsbrief. Blijf je altijd op de hoogte van het nieuws in en rondom Puikstad.

Uit 2011 alweer, zeg even. Of vervlogen tijden, Usher en More op Echte Vip Parkstad. En Get Ariana de Voenig en Who's That Chick. 5 over half 10 en The Land of Confusion.

Ja, leuk is deze dame. Ze had een aantal hits. Niet zo heel veel grote. Right to be wrong, weet ik nog. Don't you wanna ride. En Super Duper Love natuurlijk. Dat waren een aantal van haar hits. Zeg ik het goed? Jawel, toch? Ja, volgens mij wel. En You Had Me was deze. Volgens mij was dit de grootste. Just On op RTV Parkstad. De Pre-Late Night Radio Show. En dit zijn die op.

0: we'll get back to
1: you. Ja, oh sorry, ik zat al aan de knopjes hier. Delen ze al op de radio. En ring, ring, ring. Het is bijna 10 uur straks, na 10 uur. Heel veel lekkere muziek. Daddy Swims komt eraan. Bad Dreams. Ook Seal, Crazy en Pink. Just Like a Pill, Coldplay en heel veel meer straks op de radio. Ik ben er morgen weer om 12 uur voor een nieuwe lunchshow. Dit is Lola Young op de valreep. Fijne maandagavond nog. En Messi. Gaat niet over die voetballen, maar.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord.

0: Oekraïne, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Marco Smeets.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel
4: bij Poelman Parfums.
5: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie.

0: presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Besson spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde?
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.

0: goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat?
3: Audiofrenzy.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse

toen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: brakken, zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hit.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en

0: brakken, zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.